dong shine for a chinet light. Di harsian at the Eifengelische Botschaft radio program. Mi nomen es Wes Heppner, dong shine for harsian. Mi zant verschiedenste timeash derch gon de laatste 2 monat ab dit radio program. Derch Mutterstach, Vorerstach, wat het meint ne familie no got seen plon. En dan de geschicht van de 10 jungfrues. En hast du in woorden geloven. And ook, wo goat as God. We hebben niemals vergeten God te prijzen, God te loven, God te eren. Hij as goat voor eeuwigheid. Vandaag gaan we terug naar het Marcus boek, Marcus 14, van vers 53 tot 65. We gaan je zijn waar Jezus as verrood. Judas heeft gezegd wie hij weer dat hij hem kon vastnemen. Vandaar waar we zijn Jezus ver de hohe priester. Nu hebben we dat ondenken, de hohe priester die zal heilig zijn. Die zal in God zijn steed zijn. Hij zal een persoon zijn wat God bewezen deed. Maar hier weer dat krijg anders. Nu ik wel die zijn om Jezus nog volgen, brug dat u broef bent, dat u moed hast, en dit wordt je proefd voor. Dat brug moed dat we de waarheid reden dan, dat we God vertrouwen van leven schwaar is. 1 Korinther 16, vers 13 zegt, ziet waken, ziet sterk in geloven, ha moed. Psalm 27, vers 14 zegt, leer voor hem Herrn, zie broef en moedig. Vandaar waar we zijn, wo moedig Jezus is, danach, van jeder einer am jenem is. Ver wie in het naam gaan, we hebben toop beden. Himmlische Vader, wir danken dir für das Tag, für das Gelegenheit, auf das Radioprogramm dein Wort hier mitzuteilen. Ich bete für jeder Zuhörer, besonders dein Wort, der schwere Tiden gehen, vielleicht sich so feilen, dass jeder einer Raum ernt, als jen ernt. Himmlische Vater, sie dich beernt, wies ernt, dass du ernt live hast, und dass du ernt nicht hast verloren. Himmlische Vater, ich bete, das Programm, diese Botschaft, würden deine Wirt sein, in dein Weichen, in dein Wellen, und du wirst all die Ehe verrat kriegen. Ik dank u voor het Jezus en ik bid het in die nomen, in nomen Jezus Christus. Amen. Zo, so, we willen deze tekst lezen van Marcus kapitel 14, van vers 53 tot 65, waar Jezus ver den jüdischen rood is. Dat zegt, dan leiden ze Jezus weg naar de hohe priester, waar al de hohe priesters en ältesten en schriftgeleerden tot je komen weer. Maar Petrus kwam, wie hing er aan? Gons bat op den hohen priester zijn hof. En hij zaad zich met de deine top om vier en warm zich. De hohe priester en de ganse rood zochten uzacht Jezus dood te merken, aber vongen keine. Door wieren vele met erzeugnis, aber die reden nicht de waarheid en stemden ook nicht. En einige keimen met ihre onwaarheid jen armen zeden. Wie hierden dort hij zeed, ik word diesen tempel, die met de hanggebied as doorbreken, en in 3 dagen ohne hang een anderen bieden. Obei erzeugnis stemt ook nicht. Dan stund de hohe priester madden mank aan ab en vroeg Jezus, jefst du keine antwoord op dort, wat deze jen die te zijn hebben? Jezus aber blijf stel en jef arm keine antwoord. De hohe priester vroeg nog eenmaal en zei te arm, bast du de Christus, de hoog geloofden, zien zijn. En Jezus zei, ik zie die. En je worden een menschen zijn, bij dem almachtigen te de rechterhand zetten zijn, en am zijnen in de hemelsvolken komen. Dan verruit de hohe priester zich dat kleid en zei, waarom broek wie nog mij erzeugen? Je hebben dat gelaste gehit. Wat denk je? En zij verdomden am allertum dood. Dan vongen een jaren am te bespieren en bungen am de uwen touwen schluchen am met de füsten zeden te am profeit, zij wer die schluch. Dan schluchen de knaags am met de hang en in dat gezicht. Zo wiet ons tekst van der wer wieder moed en de wijsheid van Jezus zijn in schwierige omstanden. Jeder eine is jen am. En wie wel fars bij fars derkund, versastig. Dann stund de hohe priester madden mank ab en vroeg Jezus, jefst die keine antwoord ab dort, wat deze jen die te zijn haben. De kosmes hiern de hohe priester deis dal. De weit nicht meer wo han. Hij kon nisch fingen wo Jezus schuldig is.
Deit soigen, dei er je schichten, dei vir nicht de Wahrheit. In des Fars hier wie de hohe Priester fragt Jesus, wat zeist du für die Sels? Dat is een goede vrouw, die zal wie aan zelfs vrouwen. Maar Jezus brukt niet voor zichzelf reden, zichzelf vertellen. Dit wat de jenaam hadden, dat wordt nuscht met on Jezus irgendwat zeed. De proven zo zeer te wat vingen wat arif je met arm, wo hij dat je zaad had gebruiken en die kon nuscht vingen. Een paar dingen wat we kunnen leren van dit. Van andere mensen plüderen van ons, zijn dingen wat aardig zijn. Wie brukken nuscht zijn? Wie brukken ons niet verteidigen? Wie brukken niet voor onszelf reden? Vaken, wanneer wie voor onszelf reden, merkt dat ons schuldig loten. En, wanneer mensen kijken voor wat aardig dit in ons leven, wat vingen die? Die vangen nuscht dat Jezus had je doen. Christelijke mensen, die wat Jezus Christus in mijn hart hebben, zullen mensen wat oprecht zijn. Die reden de waarheid dat zwaar schuld te vingen in hun leven, wanneer de kracht Gottes als in eind. Jezus leeft zijn leven als een bijspel voor ons. En dan vers 61. Jezus blijft stil en geeft hem geen antwoord. De hohe priester vroeg nog eenmaal en zei, aan best u de Christus den hooggeloofden zien zijn. Jezus is stil. Hij geeft niet een antwoord. Dit is prophezeit in Jesaja kapitel 53 vers 7, wo dat zegt, den hebben zij zo zeer toegezaad, en dat schwoer je merkt, ob hij heeft niemals geklacht. Krijg ze als een schop, dat naar de slag steed je leid wordt, of als een mutterschop, van dat je schoren wordt, neem hij dat stel aan. Jezus geeft niet een antwoord. Jezus wie ook stel voor Pilatus, van andere mensen jen aan reden dein. De hohe priester, die wist niet wat te doen. So hij vraagt Jezus ganz direct. Bast u God zien zijn? Nu in dat evangelium Marcus en in dat evangelium Johannes, Jezus heeft vaker van zichzelf gezegd, dat hij weer den zien Gottes. En van de hohe priester kon Jezus creëren te zijn dat hij den Messias weer, den zien Gottes, dan wordt het naar je laster zijn en dan weer hij schuldig. Nu denkt er aan te de priester, Jezus wie niet de zin Gottes, maar wanneer dat kon, dat Jezus dat woord toestaan dat hij weer, dan hadden ze vrijheid om dood te meen. So de vroegen Jezus, bast die Christus de zin Gottes. Matthäus zei de hohe priester, zei Jezus, ik zei die, du moetst mij dat zijn in noemen van leven in God, als du de Messias bast. De hohe priester, die bemat Jezus dat hij de waarheid zegt. Aber interessant, des zelfs je hohe priester hof falsche Zeugen bekauft, die zelfs van Jezus lehen. Nu Jezus as stel je was, but nu. Nicht wut, nicht hoot, waren die nog van am lehen deiden? Dat einzige wat Jezus had je doen, die mensen live bewiesen. Des man zijn uur heilen, van Petrus daar had opgeschneden. Jezus wist ook, wanneer de hohe priester zijn vrouw met waarheid weer beantwoord, dan wordt hij schuldig van dood zijn. Dan worden zij denken, hij had gelasterd. Maar in dit moment, onder druk, Jezus heeft moed. Jezus is broer. Jezus jeet niet overhoog. Hij reed. Wanneer hij ook weet wat we nu volgen. Vers 62. Jezus zegt, ik zie die. En je worden in mensen zijn wie den Almachten te de rechterhand zetten zijn en am zijnen in de hemels wolken komen. Jezus zei, ik zie die. Nu, wie zijn dat niet in plotteacher in Engels? Op een spreek wat Jezus redet, ik zie die, dat zijn de zelfs je weet wat God brukt in 2 Mose 3 vers 14. God had Moses gezegd, hij zal die mensen zijn, dat God had ingeschikt. En dan vraagt Moses God, wat voor nomen hij zal geven van God te de mensen. En dan zegt God te Moses, ik zie wer ik zie. Zegt te de mensen, ik zie die. Krijgt deze weer, dat wist God. In deze karte weer, God zegt,
ek sien die wat die wêreld gemaak het, ek jevient alles, ek sien van die vergangenheid, ek sien vandeel, ek sien in die toekomst, ek sien live, ek sien barmhartigheid, ek sien genoed, ek kon die raden, ek jev mien zin. Dis een weer weer een bloos van God gereed. Nu, Jezus had het eenmaal uitgebroken in Johannes kapitel 8, want die fariseer Jezus vroegen, wie denkt u dat u best? En poort van Jezus in antwoord is weer, ik zei je in de waarheid, ver Abraham wie je boeren, ik zie die. Krijg die zelfs je weet. Waar Jezus bewiest zichzelf als God. En dat wie een lastronk te de fariseer. En hij zal je gestraft met dood. Nur at Johannes Evangelium les wie de Menschen den Namen Steiner zum Arm steinen. De think as Jesus red de Wahrheit. Da bin ich in der Lastrung, wenn Jesus wir wirklich Gott im Fleisch. Jesus fangt an seine Antwort von der Hohepriester, der gesagt, ich sehe Gott. Und dann sagt er wieder, je wollen den Menschen sehen sein, ab ne steht Gott seine rechte Hand. Jesus red hier von Psalm 110. Wo die Bibel sagt, der Herr sagt zu mein Herr, seid hier, wie dieser steht, wie meine rechte Hand. Und dann wo ich deine Feind demütig merken. Ich wo ich merken, wie deine Feind. In der Old Testament, der seid, wie der rechte Sied von Gottes wir für den Messias. Jesus sagt hier, hier ich sehe den Messias, und je wollen nicht machen demütigen. Und dann sagt Jesus noch wieder, je wollen den Sehen Gottes sein. Er wird kommen in der Wolken. Dit wiest von Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14, wo Gott wird zurückkommen in der Wolken, um den Menschen rechten über ihre Sünden. Dit zeigt uns, dass Jesus wird sterben, wahre Abstand und zurückkommen und in rechter sein. Wann wir dit alle Taub nehmen, dann Jesus antwortet ernt durch dit sein. Jo, ich sehe Gott. Ich sehe den Messias. Ik had autoriteit, ik kom terug te regieren en rechten. En wat passiert dan? Vers 43 en 44. Dan verruit de jonge priester zich dat kleid en zei, waarom brok wie nog meer zeugen? Je hebben dat je laatste je hebt. Wat denk je? En zij verdomden aan alle te dood. De jonge priester die redt zijn kleid uit nein. Wat meint het? Hij is zo treurig over deze zaak. Der hohe Priester, der kann nicht seine Kleider hineinreden, anders als von Gott, wie gelastet. Der hohe Priester, der glaubt nicht aus in Jesus, aus dem Sehen Gottes, dem Messias, oder dort Jesus Gott im Fleisch wie. Wenn Jesus sieht, hey, wie Gott, der hohe Priester, der hat eine Lasterung. Und in 3. Mose Kapitel 24, Vers 16, die Bibel sagt, irgendeiner, was den Namen Gottes lastern hat, soll dood gemerkt. Diese Menschen, die werden überzeugt, dass Jesus ihnen antwortet, wie nicht die Wahrheit. Hij soll sterben. Das Problem wir, die haben ganz verjeten von den letzten 3 Jahren von Jesus ihnen leben. Alles, was hij hat getan und gesagt, beweist, dass hij redet die Wahrheit, hij wie Gott. Die haben verjeten, dass hij den Tod hat abgewacht. Die Starmen hat Stell gemerkt. Er hat duizenden Menschen geheilt von Krankheiten. Er hat Eten gemerkt von nichts. Jesus kann das wiesen, dass er Gott wird. Wenn er die bloß Dinge, was Gott kann tun. In eins hier wie, ich glaube viel von Ansenses des hohen Priester. Ich meine nicht, dass wir unsere Kleider verreden, wenn Gott gelastet ist. Ich meine, wie sind es an, wenn wir seinen nicht, wo Gott krank für uns schaffen wird. Wie sein ich die Tekens, wo Gott schafft in uns Leben? Wie kann ich Gott sein in unser Ei, unsere Familie, unsere Arbeit, in unsere Gemeinschaft? Vers 64. Je haben dat je laste je hit, wat denk je? En zij verdomden am alle zum Tod. Dat's interessant. De hohe Priester seht dit, en Jesus wie aber ganz erschuldig. Er hat sich noch niemals versündigt. Nu, des hohe Priester und der religiöse Lehrer, die wären schuldig von sind, die haben verdient zum Sterben. Und wie sind alle so stot? Gott sein Wort sagt uns, wie sind alle schuldig von sind. Römer 3, 23 sagt, jeder eine hat gesündigt. Jeder eine ist kalt gekommen um Gott seine Herrlichkeit.
Jedeina asen zinda. Jedeina hafen kumpf mat zind. Wann du no fall ja Jesus best, danach hast du im kumpf mat zind. Jesus wie nicht schuldig von einer sind. Wie sind? Und der hohe Priester, der verstand dit nicht. Gottes Wort sagt, wie han verdient im Sturven. Römer 6, 23 sagt, der Lohn von der Sünde ist tot. Die Bibel sagt, deine Sünde haben die getrennt von Gott. Aber du hast Hoffnung. Nun, der hohe Priester sagt, er soll sterben. Aber die Wirklichkeit ist, wie handelt verdient im Sturven, wenn unsere Sünden? Römer 6, 23 jetzt wieder und sagt, aber das freie Geschenk von Gott ist das ewige Leben, der Christus Jesus, unseren Herrn. Dort meint, Jesus starb für deine Sünde und meine Sünde, dass wir können vergeben sein und das ewige Leben haben, wann wir sterben dann. Wann du Jesus noch folgendes ist, die Wort Mut fiel, zum der rechte Entscheidung machen. Wann er die verspotten dann, für was du glauben ist, vielleicht wo du wohnen ist, wo du leben ist, die Wort Mut fehlen. Kriegst es Jesus hier hat. Er redet die Wahrheit, von Menschen am auch nicht gleichen deuten, am nicht verstohlen deuten, am nicht annehmen deuten. Und so wird das Fjöcken auch in uns Leben sein. Da wollen Menschen, die wollen uns nicht gleichen, nicht uns verstohlen, nicht uns annehmen, wenn wir folgen Jesus. Und wir haben uns gewählt, in so'n Weich zu leben am zu ihr. So wie wir uns zum Schlüten mit dir. 1. Korinther 6, 10, 13. Wir fangen an mit dit. Seht wacker. Blieb fast in jungen Glauben. Sieh mutig, sieht stark. Psalm 27, Vers 14. Lüe für dem Herrn. Sieh brav und mutig. Ich wünsche dir Kuss. Mutig sein. Wann auch Menschen ganz rum die Jände wären, wenn du hast Jesus Christus in dein Hort.